0: Wir sprengen deine Boxen.
1: Radio Norte International.
2: R&I Date.
3: De juiste tijd.
2: Radio Noordzee Internationaal.
3: Dag in dag uit.
2: De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Jo van Limburg presenteert
4: Muziek op je radio.
5: Hitwaves.

en al zomerse nostalgie hier op de radio. In 1961 al uitgebracht door de Driftigs en later ook nog een megahit voor de Britse band The Searchers. C.J. Lewis die gooide er in 1994 nog een heerlijke lome reggae beat onder, voegde wat aanstekelijke toasting toe en maakte er deze onweerstaanbare dansplaat van. Zoet, swingend en het werkt sneller dan een gemiddelde portie vitamine D. C.J. Lewis en Sweets for My Sweet. Luisteraars, een heel goedemiddag. Het is net 3 uur geworden en dat betekent dat wij weer helemaal klaar zitten voor een nieuwe aflevering van Hitwaves. En ook nu hebben we weer een hele stapel lekkere platen meegenomen hier naar de studio. Maak het u gemakkelijk en luister lekker mee tot 4 uur naar Hitwaves hier bij Radio Noordzee Internationaal.

Zo, even terug naar het Eurovisie Songfestival van 1976. En toen deze Britse groep destijds het podium opliep met hun perfect synchrone danspasjes en felgekleurde outfits, was Europa meteen verkocht. Ze behaalden met dit nummer verpletterend de overwinning en scoorden een van de grootste songfestivalhits aller tijden. Met een melodie die uren in je hoofd blijft hangen en een flinke dosis retro-gezelligheid was dit de ultieme feel-good plaat. Brotherhood of Man and Save Your Kisses for Me.

0: De temperatuur is hier in de studio in één klap naar tropische hoogte gestegen. In de zomer van 1990 veroverde deze op Barbados geboren Charles D. Lewis zowat heel Europa met een stijl die rechtstreeks van de Caraïbische eilanden kwam. En met deze megahit bracht hij de soca naar de bovenste regionen van de hitparade. Charles D. Lewis en de Soca Dance.
1: You

flinke dosis emotie en herkenbaarheid uit ons eigen taalgebied. En na zijn megahit Terug in de Tijd bewees de Nederlandse zanger Yves Berendsen dat hij zonder enige twijfel bij de absolute top van de Nederlandstalige popmuziek hoort. Een nummer dat eerder aanvoelt als een muzikale pep talk dan een gewone nieuwe release. Dit was Yves Berendsen en

0: nog zo'n heerlijke plaats. We gingen even terug naar 1986 voor een van de meest aanstekelijke tracks uit de Britse popgeschiedenis. En het nummer stormde destijds meteen de Europese hitlijsten binnen. Op het eerste gehoor is het een heerlijk, vrolijk, meeslepend nummer. Maar wie iets beter luistert, ontdekt een flinke dosis satire met een kritische knipoog naar de culturele en politieke invloed van de Verenigde Staten in de jaren 80. En na al die jaren heeft de plaat nog niets van zijn energie verloren. Redbox en For America.
1: Johan Lindberg, keihard de lekkerste.

Dat blijft Belgische wereldklasse. We hebben het over de Brusselse DJ en producer Felix De Laat, beter bekend als Lost Frequencies. Sinds hij de wereld veroverde met Are You With Me is hij niet meer weg te denken van de grootste festivalpodia ter wereld. En voor deze nieuwe single werkt hij samen met de Amerikaanse zangeres en songwriter Karine Lomax. Het is zo'n nummer dat je meteen een gevoel van vrijheid geeft en je eraan herinnert om alles uit het leven te halen wat erin zit. Lost Frequencies en Live It All.

terug naar 1979 met deze ultieme soft rock klassieker. Een nummer met een groove die zo strak en herkenbaar is dat je vanaf de allereerste seconde aan de radio gekluisterd zit. Het gaat over een man die hoopt dat een oude liefde herleefd kan worden, terwijl zij hem eigenlijk al lang vergeten is, maar dan verpakt in zo'n heerlijke, meeslepende beat dat je er alleen maar heel blij van kunt worden. De Doobie Brothers en What a Fool Believes.

ooit begonnen, deze dames, als iconische achtergrondzangeressen en danseressen van Wham! En in 1987 besloten de dames dat het tijd was om zelf het podium op te eisen. En met deze allereerste single scoorden ze meteen een gigantische wereldhit die in talloze landen de top van de hitlijsten bestormde. Geproduceerd

0: was met deze hagelnieuwe single weer helemaal terug van weg geweest. En ze was trouwens ook genomineerd voor Radio 2 Zomerhit hier in Vlaanderen. Maar door de diagnose van borstkanker is alles voor haar als een donderslag bij heldere hemel in het water gevallen. Dus van hieruit stralen we al onze liefde naar Isabel en we hopen dat ze snel weer beter is en er weer volop voor kan gaan. Een hitgevoelige dance track die het zeker hier in Vlaanderen bijzonder goed doet in de hitparade. Isabella en Smeek maar niet om mij.
1: Hitwaves. Jo van Limburg.

Vanaf het moment dat je de synthesizer-intro van dit nummer hoort, ben je in één klap terug in de gouden jaren van de vroegere Italo-disco. Hij bezorgde ons in 1985 een plaat die zo meeslepend was dat je er de hele dag kan bij wegdromen. Heel dit nummer ademt pure nostalgie en dansvloermagie uit. Silver Pozzoli en Around My Dreams.

0: is wel tijd om even lekker achterover te leunen en de boel te laten met zijn fluwelen stem en dat heerlijke, ontspannen gitaarspel van Chris Rea uit 1978. Weet je meteen wat ultieme muzikale rust is. Het is zo'n klassieker die je even helemaal omarmt en vertelt dat het allemaal wel goed komt. Chris Rea en Fool If You Think It's Over.
1: Radio Noordzee Internationaal, het station waar muziek in zit.
2: Het geluid van de Mebo 2 op middengolf, kortgolf en FM nu via streaming audio.

Zo, even nog wat vrolijke pop-energie van eigen bodem. Haar nieuwe single gaat over het gevoel vast te zitten in een plastic paradise, aldus de zangeres. Een wereld waarin we voortdurend op zoek zijn naar perfectie en bevestiging en constant bezig zijn met hoe wij eruit zien. Plastic Paradise is een oproep om meer in het moment te leven en je minder druk te maken om wat anderen van jou denken. Laura Tesoro met haar nieuwe single Plastic Paradise.

en meest herkenbare hits van de jaren 80. Geschreven door Rod Stewart en Jay Davis en uitgebracht als de eerste single van zijn 12e studioalbum Body Wishes. Het was meteen ook zijn meest succesvolle single sinds Daya Think I'm Sexy in 1978. Deze kwam uit 1983, Rod Stewart en Baby Jane.

Het nummer is duidelijk de ultieme muzikale proost op het goede leven. Een nummer dat echt is gemaakt voor de podia, de feestenten en natuurlijk mag hij ook niet ontbreken hier op de radio. En zodra Justin het refrein inzet, is het vrijwel onmogelijk om niet mee te zingen. Uitgebracht in februari van dit jaar en ook nu scoort het nummer nog steeds bijzonder goed in zowel de Nederlandse als de Vlaamse hitlijsten. Justin de Wild en Cheerio.

prachtig en niet kapot te krijgen, deze plaat. We gingen even terug naar het jaar 1967 met deze absolute klassebak van een pop-rockplaat. En deze Amerikaanse band scoorde er een gigantisch groot hit mee. De Boxtops en de Letty. Zo, dit was alweer

0: 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
2: Janjo!
1: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
2: Goeie stemmen.
3: Die Radio Nordsee International Top 50 Historie am 18.08.73, Platz 9, Bobby Winton mit Hurt.
4: Ah.